0: go his boots, and I got feet in roots.
1: Nog zijn laatste nog een keer.
2: Radio Isa.